It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Een verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22

Sonja Herold. 'N Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar en die beste was ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdie selfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

een meest belovende bijdrage tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten? Nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, en ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een teeg is zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik maar net zijn hoed kom al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en drie malen scheepsrecht. Het moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, wie echt geen jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet nee, hij hoed verloor. Ja. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was lustiger dan al het gedierte des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, dan deed dit ook vergeet. Mijn slang zou der duivel, hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies Jasper, is jy boos omdat hy hier was?
1: Ek een slang of ook, maar los nou die bloemingslange.
0: En jy is nie jaloers nie?
1: Ek is nie, ek bedoel, ach man, Petronella, dit is die jaloersie nie, dit was nou nie nodig om nou al drie maal besoek af te leen.
0: Dit is net onskuldige oorwijs.
1: Ja, vijf ster thee. Om zeker gammerkoekies opgevoed.
0: Gewis het moest koekies vir jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer kom, zeg.
0: Ach, ek geloof nie.
1: Ja, hij zou weer kom. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jou drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog niet gebeur het nie? Wie? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekap.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar had jy tyd gekry? Ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ek los het nou maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse keierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bikken.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou hoofd. Ongemakkelijke plek. Ik moet opgestaan. Ik kan het nu doen.
1: We hebben geen wat los, maar je Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles? Dat lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar meten pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel.
1: Ach, nee, zo ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan, het zomaar baie mooi lijken.
1: Je vrouw se hand is amkundig. Ik net geweet waarom elke omiebo stukje een ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook omleef.
1: Nee, maar dit moet nou my eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, hè? Hoeveel is dat?
0: Is drie kleinkies en vijf middelslag, drie grootes, al te saam 11.
1: Nee, heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, hè?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die see-toneel boek aan die klavier hang.
1: See-toneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: So, ja, nee, jy moet maar sê, Petronella, van skilderij weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om my enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spuiker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die see-toneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so'n bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so'n bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar, Paternella.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch...
1: Jou, en dem het, sier, slap jou, Henning, wees ons jou bloeming voor een sier.
0: Hoe sê jy, dis Henningse skap?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sitte vir mees, waar hy nou is, hy so,
0: Toe laat ek bykie
1: sien. Petronella, moet nie so hard druk hierdie ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so mis die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers, het ijs of myself wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek nou so onbeholpen met staat en wees.
0: Kom saam, kom baas toe. Toe, geen theepraterij.
1: Ach, mens kan nie wen, jy kan net nie wen nie.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een noote aan een vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Jezus, daar die dans was, op het tijd in die moorden was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Ach, jenneke, toch, hè, sê vrouw. Wat peuter jy nou? Kut maar net le en dink. Ek sag ek, ek het sommer gele en dink. Dink!
0: Dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer in die algemeen.
0: Ander een? Albert is voor sê, daar was daar een ander vrouw.
1: Essie, daar was die, Essie. Foam, foam, foam, lei, Essie die foam.
0: Ach, laat om, lei, Essie.
1: Ja, dank, dank is dit belangrijk, belangrijk.
0: Nou, met my ou groot lichaam uit die bed, jou kouter is een eeuwige strijd.
1: Ek sal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog meer as een muis en skelm kat. Nee, en jou kering sal uitgeraai. Oh, zo, ja, daar moet rink.
1: Ek kom samen, jou. Lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Bertie. Naand, ja. Ach, slaap julle al?
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees.
1: Hey.
2: Ons het gezellig gekeier oor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar ou Jasper daar op. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hy het een sakkie in sy hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk soos een stuk bultong.
1: Huh?
2: Sê my, hou jou tante daar van bultong.
1: Hey,
2: maar ja, luister, dit is nou nie wat hy wou gevraagd. Gevraagd, ja.
1: Oh, nou, wat wou jy eigenlijk gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Jy moest gesig met wat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voerskooikie gegee.
1: Sê maar, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, iets vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer, nie.
2: Ek weet, ek sien. En dit beskaf my groot vreugde, hoor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 in my 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooie kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die weduwee om sy sitplek beloog. Net met hoop in hulle oog en begeerte in hulle harte.
1: Hey.
2: In hulle harte, ek sê jou, Bertie.
1: Jannikie, toch nie weet, ek het nie hulle sal hulle voortanne weg, he.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dit laat my beswaard voel.
1: Ek laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar concert in die stadsaal. Operas en operettes. En ek het daar genooi. Moet sy nou nie gesê nie. Ook nie ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te heb, Bertie.
1: Wel gloe.
2: Jy moet daar bewerk. Sag maak. My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, sal my môre dorp toe ry.
2: Jy hou ou Jasper weg, ja. Met hom daar het ek nie een katse kaas nie. Kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die sweet van jou aanskyn, nou, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio Treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die Treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Die verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 20.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Je hebt in die stem herken, die talentvolle Alan Garrity. In hier diezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewend door die welbekende Barbara Ray. Terwijl

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sarie toeken en vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgen middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je erg lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Jezus, daar in dans was, op het tijd in die moorden was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Ach, jennek, hypocrisie, vrouw. Wat pieter je nou? Ik had maar net leren denken. Ik zeg, zeg ik, ik had zomaar geleerd denken. Dank.
0: Dank?
1: Ja.
0: Aan wie?
1: Ik zie, zomaar in die algemeen.
0: Aan een? Albert is voor je dan wat?
1: Essie, daar was hij, Essie. Phone, lei, Essie, die phone.
0: Ach, laat dan, lei, Essie.
1: Ja, dan is dat belangrijk.
0: Oh, nou, met mij, oh, groot lichaam is die bed te kouder als hij eeuwige strijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albert, is nou vertrouw ik jou nog meer als een muis en schelm kat. Nee, ik denk, en jouw kering zal uitgeruid.
1: Ik kom samen, joh.
0: Hallo, dus is hij aan die lijn?
2: Nou, nou, Essie, dat baas die daar.
0: Hij is? Wie praat nou, hè?
2: Jaap Steen hier.
0: Oeh, dus wie? Dus voor jou, Albertus?
1: Ja.
0: Oh, Jaap Steen. En nou was je gezegd zo, Sintjes?
1: Dat is een lang story. Geef maar hier. Ja, nou, Jaap.
2: Nou, Barty. Nou, ja. Ach, slaap je al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Pietronella geweest. Hey. Ons het gezellige keer, hoor.
1: Ja.
2: En dan maar, toen daar ook Jasper daar op. Eet gaf, wat?
1: Ja.
2: En dan, hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Ja.
2: Mij gelijk als een stuk boter.
1: Ja.
2: Hoe je tante dan van Bulton? Maar luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd. Ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigen dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net zo, ja.
2: Heb je alweer aanvoerwerk gedaan?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doe most dingen. Kijk, eens aan die gang.
2: Luister, daar. Daar moet een manier wees waar een mens van Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Ik doe mijn best, oh ja. Dingen, iets vorder goed. Met een Pietro is je niet ongeneer.
2: Ik weet, ik zie. Dat verschaft mij groot vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torren, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar ook om Jasper is was een mooie kerel, ja.
2: Ja. Zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe zo met zijn zitplek beloog. Nee, met hoop in hun ogen en begeerte in hun hart. In hun hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannekie, toch niet weet, ik heb niet helft van hun voortanden weg.
2: Niet net hun voortanden, niet, jou, Bertie.
1: He?
2: En dat laat mij bezwaard voelen.
1: Ik laat mij vroeg. En nou ja, ook niet meer, nee.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genoeg. Wat zij nog niet nie gezien, niet. Ook niet ja, niet. Ja, niet. Mijn hart brandt om Petronella, maar zij dat hij wel niet.
1: Wel gloeien.
2: Je moet daar bewerken. Zeg maar. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Wat ik bedoel. Ik weet, ja. Ja, zomaar morgen daar toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hom daar heb ik meer katse kans niet. Kans niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van jou aanschijnen, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. In verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number one position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep 2.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toe ken en vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

en meesbelovende bijdra tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgen middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je erg lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nooit een andere vrouw in jouw leven wist.
1: Tja.
0: Jezus, daar het aans was, op het tijd in die moorden was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Ach, jennek, hypocrisie, vrouw. Wat pieter jij nou? Ik had maar net leren denken. Ik zeg, zeg ik, ik had zomaar geleerd denken. Denk!
0: Denk?
1: Ja.
0: Aan wie?
1: Ik zie, zomaar in die algemeen.
0: Aan je? Albert is voor je dan wat?
1: Essie, dan was hier, Essie. Phone, lei, Essie, die phone.
0: Ach, laat dan, lei, Essie.
1: Ja, dank is dat belangrijk.
0: Oh, nou, met mij, o, groot lichaam is die bed te kouder als een eeuwige strijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ik jou nog meer als een muis en schelm kat. Nee, ik denk, jouw kering zal uitbreid.
1: Hey.
0: Oh, zo.
1: Ik kom samen, joh.
0: Hallo, dat is je aan die lijn?
2: Nou, toch, Essie. Dat is Bertie daar.
0: Hé, is. Wie praat nou, hè?
2: Jaap Steen hier.
0: Oeh, dat is voor... Dat is voor jou, Albertus.
1: Ja.
0: Oh, Jaap Steen. En... nou was je gezegd zo, Sintjes.
1: Dat is een lang story. Geef maar hier. Ja, nou, Jaap.
2: Nou, Bertie. Nou, ja. Ach, slaap je al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Pietronella geweest.
1: Hey.
2: Ons het gezellige keer, hoor.
1: Ja.
2: En dan maar, toen daar ook Jasper daarop. Eet gaf, wat?
1: Ja.
2: En dan, hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Ja.
2: Mij gelijk als een stuk boter.
1: Ja.
2: Hoe je tante dan van Bulton?
1: Hey,
2: maar ja, luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd. Gevraagd, ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigen dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net zo, ja.
2: Heb je alweer aanvoerwerk gedaan?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doen moest dan. Kijk, is aan die gang.
2: Luister, daar. Daar moet een manier wees waar we mis van Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Ik doe mijn best, o Jaap. Dingen, is je vorder goed. Met een Pietro is je niet ogenieën.
2: Ik weet, ik zie. Dat verschaft mij goed vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torren, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar om Jasper is was een mooie kerel, ja.
2: Ja. Zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe zo met zijn zitplek beloog. Net met hoop in hun ogen en begeerte in hun hart. In hun hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannekie, toch niet weet ik het niet. Hulp ze wel een voortanden weg.
2: Niet net hun voortanden, jou, Bertie.
1: He?
2: En dat laat mij bezwaard voelen.
1: Ik laat me vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Dan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genoeg. Wat zij nog niet nie gezien hier. Ook niet Jani. Mijn hart brandt om Petronella aan mij zei dat hij wel die.
1: Wel gloeien.
2: Je moet daar bewerken. Zeg maar. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Wat ik bedoel. Ik weet, ja. Ja, zal me morgen daar toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hem daar heb ik meer katse kans niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van je handschijn, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country muziek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.